0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: dance.
1: These are next.
2: Don't let you name it. Oh, yeah.
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
7: Wat regelen ze dan?
6: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
7: Move.nl, MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
0: The Hot Dance Radio app.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: What's up, everyone? This is Fed Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

0: zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: this.
1: These are next.
2: Mondays, I wanna sail away.
1: When Hot Dance continues.
3: Tell me that I'm the one. Say that you love me too.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
7: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
6: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
7: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
6: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
8: Kijk eens om je heen.

0: misschien wel het begin van je werkdag.
1: Barry in de middag, 3 tot 6, maandag tot vrijdag.
0: Hot Dance Radio.
2: Turn up the heat.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel

0: Met Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
3: When you close your eyes. The adventure begins.
2: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
4: Turn up the heat. Turn

through this, what comes next will be marvelous.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: The Beat. Hot Dance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode Hot Dance. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code Hot Dance DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Lekker, nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
1: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas

vakantie. En dat ik toch een ochtendmens ben. Ik heb even bijgetekend voor maandag en dinsdag. Dus dan weet je het alvast. Dit is de vrijdag. Ja, en dat is altijd de zwaarste werkdag van de week. Maar ik beloof je, samen komen we die vrijdag door. Met Oliver Heldens zometeen en Lady. Afrojack staat voor je klaar. Maar eerst Prospa en Clony. Dit is Free Your Mind.

hoge vibratie, hè? Zedd en Hayley Williams. Stay the night op Hot Dance Radio. Dit is de ochtendshow. Goedemorgen. De Bauza, Lost Frequencies en de Wambu Project staan in de wachtrij. Je hoort ze zometeen naar Swedish House Mafia. Dit is Wait So Long.

0: van de meest gebruikte zinnen van de jaren 90, hè? Must be the reason why I'm king of my castle. Heb je die ook zoveel gebruikt? Ja, ik destijds wel. Tegenwoordig woont er een queen in my castle. Hartstikke gezellig natuurlijk. The Wendu Project op Holland Radio. Zometeen heb ik de parkeerplaatsplaat voor je. Ja, dat is een plaat voor de vrijdagochtend. Als je namelijk aankomt rijden met je goede gedrag en alle parkeerplaatsen zijn op je werk bezet, dan word je natuurlijk hartstikke gek van. Even wachten, want er komt er vanzelf eentje vrij. Zometeen Rampa en Crazy for It.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

parkeerplaats heb gevonden, hoor. Soms is het niet erg om even te moeten wachten in de auto als je dit soort tracks hoort. Crazy for it. Rampa en Adam Poort op Hot Dance Radio. Het is vrijdag, de ochtendshow. En dan weet je het straks, de Weekend Access. En ik heb ook nog afdraaitips voor je. Als dit de laatste

Martin Garrix en Love met Matt op Hot Dance Radio. Hij is de grote man van de laatste Grand Prix, de Formule 1 in Zandvoort op 23 augustus. Staat hij op het podium. Verder ook nog Afrojack op 21 augustus, de vrijdag de opening. En op zaterdag de jeugd van tegenwoordig. Ja, ook leuk, leuk, ja. Kaarten, ja, lastig. De zaterdag en zondag zijn volledig uitverkocht. En voor vrijdag 21 augustus, ja, nog beperkte kaarten beschikbaar. Dus kijk of je eraan kan komen. Dit is Hot Dance Radio met zometeen Marshmallow en Phoenix. Ook Alesso en Sasha nog met Destiny. Maar eerst David Guetta. Dit is Human.

0: These are next.
1: Let me take you higher, so I can show you love. It's a place of fire, but for both of us.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Radio met another talk to you. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met Mark. Ja, vanaf maandag is Bert weer terug. Je vertrouwde stem in de ochtend. Zometeen Jamie Jones, State of Mind. Je hoort hem na Silva Boompa. Dit is On Tonight.

0: nummer van Duck Sauce uit 2010, Barbara Streisand. Maar als het goed is, kan ze de grap en zeker het eerbetoon wel waarderen. Zometeen bewegen we verder richting het weekend. Doen we samen met Adam Poort en Strive. Je hoort Move na de boodschappen.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Sweet Disposition, Lost Frequencies op Hot Dance Radio. Gorgon City ervoor nog met You've Done Enough. En ook Chesto met All Nighter. Hoe ziet je dag er vandaag uit? Heb je agenda al goed bekeken? Wordt het een meeting marathon? Je weet, als je koffie koud wordt tussen twee vergaderingen, dan zit je in de gevarenzone.

Clapton en Hannah Bolin, Black and Gold. Goedemorgen, welkom in de ochtend. Koffie in de hand, agenda in de aanval en Hot Dance Radio met de allerbeste hits with a beat. Zometeen Alesso en Topic naar Clonie. Dit is One Question.

0: Jazz Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Daughters Only. Gebaseerd natuurlijk op het origineel van Nina Simone van heel lang geleden. Goedemorgen, de ochtendshow op Hot Dance Radio. Met Ella Henderson zometeen in Alibi. Naar de kunst. Dit is This Girl.

0: tussen Rugard en Quaps. Je hoort de Signals op Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En zoals je gewend bent van ons op vrijdag, hebben we de Weekend Access. We snuffelen wat rond op het internet en we bellen hier en daar wat rond om te kijken of er nog tickets beschikbaar zijn voor een aantal feestjes en partijtjes. Ja, en ik moet zeggen, dit weekend is er een hoge bezettingsgraad op die feesten en partijen, want er is weinig beschikbaar, maar er zitten wel wat opvallende zaken bij. Laten we beginnen in de Melkweg in Amsterdam. Vanavond kan je daar om 11:30 terecht voor East. Ja, dat is de populaire clubavond en een soort community gedreven technocollectief. Dus is dat helemaal jouw ding, kan je vanavond dus naar de Melkweg toe. Ja, en wil je je weekend echt goed beginnen, begin je weekend dan met Weekend. Ja, dat is een beetje woordspeling natuurlijk. The Weeknd die treedt op namelijk in de Amsterdam Arena met de After Hours Till Dawn Tour. En daar zijn kaarten voor beschikbaar. Ik denk dat dat niet de allerbeste kaarten zijn. Dus in ieder geval geen veldkaarten. Maar neem je genoegen met een stoeltje op de tribune. Geen enkel probleem. Dan kan je nog altijd naar de Amsterdam Arena. Ik zou er snel bij zijn. En morgen, ja, dan hebben we ook een leuk feest voor je. De Daft Punk Experience. Die vindt plaats in Club Panama. En die vindt plaats vanaf 9 uur. En dan ga je door tot 3 uur in de nacht. Dus de Daft Punk Experience. Ik zou zeggen, allemaal je motorhelm op. En lekker aan de gang. Hoppakee. Dat waren ze. Heb je zelf een leuk feestje? Kan je ze altijd even doorgeven aan de studio van Hot Dance Radio. Dat is gewoon studio@hotdanceradio.nl. Hebben wij de beste hits with a beat voor je. Zometeen Artemas, maar eerst John Summit en Ines. Die was namelijk vorige maand nog in Amsterdam, John Summit. Dit is Crystallized op Hot Dance Radio.
1: I know why you walked into my world.

0: Deborah Praise You. Hij deelt namelijk mee in de royalties. Ja, natuurlijk slimme gozer. Zometeen bij je terug met Alok en Khalid en Dive Into Me.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

dive into me in de ochtendshow op Hot Dance Radio. Het is vrijdagochtend. Nog even scherp blijven, want ik weet dat je hoofd op terrasstand staat. Dat komt vanzelf goed. Je hebt er het hele weekend de tijd voor. Zometeen Armin van Buuren, Thomas Gray nog met Rumors. Maar eerst Tom O'Dell en Tiësto. Wat hou ik van deze plaat? Dit is Another Life.

Eliza Rose met B.O.T.A. Ja, iedereen heeft er wel een in zijn omgeving, hè? In zijn vriendenkring of in de familie. The baddest of them all. De Durval, de Wagels. Hot Dance Radio, de ochtendshow. Goedemorgen. Nia uit Zweden heeft zich laten inspireren door Shaggy met It Wasn't Me. En dat hoor je duidelijk terug in haar hit Some Say. I'll find it.

Miles Away, op weg naar de lunch. Heb je al een beetje kantine keuzestress op dit moment? Wordt het soep, een broodje of salade? Of toch weer hetzelfde als gisteren? Misschien ben je wel net zo'n gewoontedier als ik. Het maakt niet uit, want wij hebben de allerbeste hits met de beat op de achtergrond. Bekermat zometeen, ook Axwell met Whatever Turns You On. Maar eerst, Years and Years, dit is King.

0: Dance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Lekker, nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?

Amnesia op Hot Radio. Ik zit net even te lezen dat de energieprijzen weer omhoog gaan. Ik dacht dat het niet hoger kon allemaal. 7% gaan ze omhoog. Ja, vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het moet niet gekker worden. Straks gaan we echt terug in de tijd en zitten we aan de rand van een riviertje onze was te doen. Nou, om daar vast aan te wennen. Afrojack, NML, dit is Rivers.

0: Met 130 over de snelweg richting Paradise. Chasing Paradise, Kygo en One Republic of All Dance Radio. We gaan even boodschappen doen. Daarna hoor je Calvin Harris en Ellie Goulding met Free.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the

Dance Radio met Calvin Harris, Ellie Goulding en Free. Nog een half uurtje, ja, dan ben je ook vrij om te gaan lunchen. Misschien heb je op kantoor een mooie lunchruimte of lunch je gewoon achter je bureau. Geen enkel idee. Ik heb zelf een lunchla. Oftewel een snackla. Daar gooi ik geregeld wat snackproducten in. Je moet hem wel geregeld gebruiken trouwens hoor. Want voor je het weet loopt het er vanzelf uit en is het overdatum. Dit

op Hot Dance Radio. Bijna 11:15. En mocht dit nou jouw laatste werkdag voor jouw vakantie zijn, van harte gefeliciteerd. Je moet nog een middag, maar ik heb alvast 5 fraaie afdraaitips voor je. De eerste is, zet je Out of Office aan en lees hem daarna niet meer door. Je hebt hem natuurlijk niet voor jezelf geschreven. Hè? Het heeft geen enkele zin om dat ding door te lezen. Het is allemaal voor mensen die moeten weten dat je gewoon lekker weg bent. Vervang je wekker voor vogelgeluiden. En als je dan wakker wordt om 6:30, voelt het tenminste alsof je op safari bent. En oefen alvast met het niets doen, ook belangrijk. Begin voorzichtig, 5 minuten uit het raam staren, zonder schuldgevoel. En bouw dit dan uiteindelijk op naar een hele middag. Ik doe het ook wel eens, heerlijk, heerlijk. Stop met zinnen, die beginnen met nog even snel. Nog even snel is namelijk de grootste vijand van een ontspannen vakantie. De laatste, verander je wachtwoord in ik ben op vakantie. Ja, dan word je er elke keer aan herinnerd dat die mailbox best een paar weken zonder jou kan. Ik hoop dat je er wat aan hebt. 5 tips. Heel veel succes met het instellen.

Elizabeth en Julia Church op Hotdance Radio met Shades of Blue. Einde van de ochtendshow, zometeen de Full Focus Lunch. En dan om 3:00 Barry Brandt met de Middag met Barry. Ja, en die leidt je het weekend in. En over dat weekend gesproken, aanstaande zondag om 9:00, dan ben ik er weer. En mocht dat niet lukken, geen enkel probleem. Maandagochtend om 8:00 sharp horen we elkaar opnieuw in de ochtendshow. Zometeen muziek van Sam Veld, DJ Snake. Maar eerst Joel Corey en What Would You Do? Fijne vrijdag.

0: Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Purple Disco.
5: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: HTS Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Wij zijn Isabel en Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Dance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Lekker, nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app.
8: Turn up the heat.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: What's up, everyone? This is Fede LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat.

0: Kom brand in de middag, Hot Dance Radio. Leuk dat je erbij bent richting je weekend met alleen maar lekkere dance-knijters. Om het zo maar te noemen. Ja, het is vrijdag, mag je iets zeggen, toch? Zometeen Fischer en Accent, hoor je nu.
1: Ik was

0: Disco Machine of Crystal Waters, die ga je horen in het weekend vol alleen maar lekkere danceprogramma's. Check de line-up via hotdanceradio.nl, zometeen David Guetta.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: even zoeken, links misschien.
1: Your husband is coming.
0: Oh, echt? Ik wist niet dat ik er een had. Where is my husband Ray in de remix Hypeton en Davi Guetta. Leuk liedje, helemaal in deze vorm. Ik hou er wel van. Dat is ook de volgende plaat. Kennen we van DJ José. Turn the lights off.

Field, ervoor Sam Veld en Leonie en Far Away From Home. De middagshow, maandag tot vrijdag tussen 3 en 6 hier op Hot Dance Radio. Ja, het is iedere dag een soort van festival, maar vooral in de weekenden. Tomorrowland dit weekend, kan je live kijken. Je kan ook gewoon Hot Dance Radio opzetten. Krijg je datzelfde gevoel hoor, onder andere van Axwell. Whatever, turns you on.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Hey, daar heb je Barry Brandt weer. Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis. Tussen 3 en 6.
8: Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè.
7: Met een glimlach door je middag. Richting het eind van je werkdag.
8: Of misschien wel het begin van je werkdag.
7: Barry in de middag. 3 tot 6. Maandag tot vrijdag.
8: Hot Dance Radio.
1: The heat.

Hot Dance Radio. Je hoorde Alok. Ja, ik moet het goed zeggen, Alok. Het is niet Alok. Het mag wel van hem trouwens, maar het is Alok. Alok Ting. Alok, dat is het, daar komt het vandaan. En je hoorde Galit en Dive Into Me. Het is Hot Dance Radio. We gaan luisteren naar James Edward Lee Marsland. Wat DJ Marsland had ook top geweest. Maar hij heeft toch gekozen voor James Hype.

Hot Dance Radio, Black Friday. Pretty Like the Sun, Tom O'Dell samen met Lost Frequencies. Die Black Friday, ja, ik weet, we zitten nog aan de start van de zomer. Maar goed, dat is wel weer lekker als die Black Friday komt. Ik haal altijd al best wel wat leuke goedkope dingetjes weg. Maar goed, dat duurt nog eventjes. Sorry voor de eer op je radio, dit is Asking.

0: Radio met Ellie Goulding, Hypnotized. Zometeen The Days, Crystal, ook Lady, Hear Me Tonight. Binnen partellen.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl, met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl, MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Gloria, de Loud Luxury Remix. Het is Taylor Swift en Loud Luxury. Het gebeurt natuurlijk soms dat een liedje net even wat te langzaam is. En door het gewoon even een ander beatje eronder en alles erop en eraan. Ik ben niet zo'n hele grote Taylor Swift fan. Maar als ik dit zo hoor, denk ik, nou, misschien een leuk dancealbum voor de Swifties. Zou dat misschien leuk zijn? We weten het niet. Topic nu, Becky G. Dit is Hot Dance Radio. Sorry, Papi.

Ja, de Shooting Stars, Mufasa en Rani, dat zijn echt TikTok-uitvinders als het betreft viral gaan, gaat. Die Mufasa die zat ook van It's Friday, then it's Saturday, Sunday. En dan sprong hij uit de auto, zoiets was het, en dan ging naast die rijdende auto lopen. Miljoenen views en een muzikale carrière, samen met Rehab. Hot Dance Radio, zometeen It Feels So Good, Sonique, na Frank Rizzardo. Get out.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
8: Waar kunnen we u mee helpen?

Het wel Sad Girls. Nee, dat heet dat is natuurlijk gewoon niet de bedoeling. Bibi Rexha samen met David Guetta, dat is 5 uur geweest. Je weekend staat nu wel echt heel erg voor de deur. Hot Dance Radio, die zorgt voor de muziek.

Curb en The Chainsmokers Addicted. Daarvoor nog John Summit en Shades of Blue. Langzaam richting je weekend. Ja, ik weet niet of je de app gedownload hebt van Hot Dance Radio. Je kan daar bijvoorbeeld ook instellen wanneer je favoriete programma komt. Ja, dus als je dan bij aanvang van het programma, dan krijg je dus ook een melding van Zet Je Radio. Dan kan je het ook nooit vergeten. En geloof me, die programma's die zijn ongelooflijk goed in het weekend. Ik neem je even een klein beetje door vanavond heen. Is dat goed? Ja? Nou, Sound of Love, onder andere. Om 8 uur hoor je de Weekend Warming Up. The Defected Radio, The Weekend Beats Mix. Dat gaat hele nacht gaat het nog door. En ook morgen de hele dag door met onder andere de Purple Disco Machine. Je moet zelf maar eventjes kijken wat je het beste vindt. Maar download nou die app. Dan kan je je favoriete programma meteen merken. En dan krijg je meteen een mooie herinnering. Hot Dance Radio met die Armen van Helden.

0: En de Superman Lovers in combinatie met One Republic is toch leuk geworden. Een nieuwe versie van Starlight. En ook Calvin Harris hoor je zo.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Class IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op class-it.nl.
2: Class IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

Starlight en Superman Lovers en One Republic in een nieuw jasje gegoten vorig jaar. Starlight, The Fame en dan One Republic erbij. Het is toch het origineel, vond ik al tof. Dit, nog even een tikkie erbij. Je weekend komt ook langzaam dichterbij met Hot Dance Radio en Calvin Harris.

0: Hadders Radio. Wauw, Martin Solveig, Intoxicated. Daar staat dan GTA achter. Ik moet er meteen denken aan GTA. Binnenkort komt hij uit het nieuwe spel. Ja, ik vind dat dus echt ontzettend leuk. Mijn hele computer die kan dat waarschijnlijk helemaal niet aan. Zo krachtig is het spel. De eerste hoesjes zijn al te koop. Zit dan nog geen CD-rommetje in. Nee, ja, vind ik ook wel briljant bedacht eigenlijk. Hot Dance Radio met Dirty Cash. Money Talks. Remix, short it.
1: You know.
0: Ja, ik weet het.
1: I want your money.

Dance by the OC's gone, dance on. Dat is een beetje, als je relatie uit gaat, gewoon blijven dansen. Marco Borsato die zei het, ga maar kijken hoe het danst. Disclosure zegt, nee, ja, ga maar niet kijken hoe het danst. Ik dans gewoon verder met mijn leven. Misschien ook wel een beetje door al deze lekkere klanken. Lose Myself, de Bausa. Prettig weekend. Aankomende maandag, 3 uur spekketje weer voor een nieuwe Brand in de Middag. Hier op

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
4: When you close your eyes, the adventure begins.
3: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
5: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
6: Hot Dance Radio.
5: One hour.
7: The biggest dance beats around the globe.
8: Your digital dance floor.
9: It's time for Weekend Beats.
7: In the mix.

0: zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
5: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
2: Dance Radio!
5: One hour.
7: The biggest dance beats around the globe.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl, MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hey, daar heb je Barry Brandt weer. Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis tussen 3 en 6. Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè. Met een glimlach door je middag, richting het eind van je werkdag. Of misschien wel het begin van je werkdag. Barry in de middag, 3 tot 6, maandag tot vrijdag. Hot Dance Radio.
7: Turn up the heat.

van Carousel en Ride. Yes, yes, het weekend is begonnen. Je luistert naar Hot Dance Radio en dit is de weekendwarmer met mij, Peter Blank. 2 uur lang, de beste house, progressive house en melodic house en techno om jouw weekend echt goed te starten. Nieuwe releases, frisse remixes en natuurlijk jouw favoriete clubsounds. Allemaal hier, allemaal op Hot Dance Radio. Dus zet dat volume lekker open, laat die weekstress los, want dit is je muzikale voorproefje van het weekend. Let's get this warm-up started!

En ja, ik leg een beetje de nadruk op hot. Want ja, dat hot is een beetje aan het afnemen op dit moment, gelukkig. Ja, voor mij, ik vind het niet erg. Kijk, 30 graden is lekker hoor. Maar dan moet je wel aan het strand liggen of aan het zwembad. Op zijn minst iets verkoelends bij de hand hebben. En als je aan het werk bent, is dat toch altijd wel een beetje lastiger, eerlijk gezegd. En wat ik ook zag, gaat het weer een beetje regenen. En dat schijnt dan wel weer goed te zijn voor de waterstand. Want het is een beetje het laag water. En dat is alweer goed voor het feit dat we genoeg drinkwater blijven houden. Want ja, laten we die flow er op zijn minst inhouden. Oh, flow? Dit is flow van Moonbreak.

0: Mooie lekkere oude classic uit 1998 alweer. Jongen, jongen, jongen, waar blijft op de tijd? Mark van Dalen hoorde je samen met Enrico en dat was Waterfur. Zometeen na de break, By the Sea van Windchaser. Tot zo!
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Ja, Winchester zingt erover en ik kan me voorstellen dat jij er graag wilt zijn. Ik moet je eerlijk zeggen, als de temperaturen hoog zijn, ben ik daar ook graag. By the Sea hoorde je. Nu Thomas Newsom samen met Lovra. Bad Habit in de Ultra Remix.

Let It Go. Een mooie samenwerking tussen Avenue One en Lake Silver. En Avenue One is dan ook weer een samenwerking tussen de Canadees Matt Surf en de Tsjech Petar Lesko. En wie Lake Silver dan is, ja, dat is nog een beetje onduidelijk. Maar in ieder geval, mooie samenwerking. Je hoorde de Letting Go. Nu tijd voor Alex Zelenka samen met Georgi Oshiro. Go Back.

0: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Purple Disco.
4: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Turn up the heat. Turn up

Jess en Spada maakten een mooie remake van Everybody Wants to Rule the World van natuurlijk Tears for Fears. Welkom terug bij het tweede uur van de Weekend Warm-up van de Progressive House. Gaan we langzaam over naar de Melodic House en Techno. Dikkere beats, wat meer uptempo. En daar hebben we natuurlijk heel veel lekkere tracks voor. Je hoort Jess en Spada natuurlijk als eerste. En we gaan lekker verder met deze van Baloo. Tomorrow Can Wait.

Zo mooi. Ja, het is duidelijk te horen dat Rosalía, want dat is de zangeres die je hoorde, in dit geval een klassieke opleiding heeft genoten. En met dit hele mooie nummer in La Cuya een dikke hit scoorde. Oorspronkelijk uit het vorig jaar 2025, maar in dit jaar in 2026 opnieuw opgenomen door Esteban. En die heeft daar deze versie van gemaakt. Nu tijd voor Kreider. Dit is Ascension.

0: Joris Warren, Roddy Lima en Taylor René sloegen de handen ineen en daar kwam een machine uit. Zometeen na de break hoor je Baloo met Tomorrow Can Wait. Tot zo!
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

je hoorde Art Bath en 64-2. En dat was hem alweer. De weekend warm-up hier op Hot Dance Radio. 2 uur vol house, progressive house, melodic vibes om jouw weekend goed te starten. Voor nog een heerlijke binge in de mix, luister je van zaterdag op zondag van middernacht naar 1 naar Peter Blank Invites. Met deze keer Daniel Wanrooy in de guestmix. Dank dat je bij was. Ik ben Peter Blank en ik hoop dat je nu helemaal in de weekendmodus bent. Volgende week vrijdag, zelfde tijd, zelfde station met weer verse tracks. Geniet van je weekend en keep

0: zakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app.
8: Turn up the heat.

religion. I said, can you feel it?

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
5: Hot Dance Radio.
6: 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

0: Elke voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
7: When you close your eyes, the adventure begins.
6: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
8: Turn up the heat.